0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4:00, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4:00, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting Benadeelden in Actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10:00. Dit is Jos Tuinstaan met het radionieuws op iTunes Radio. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim 8 miljard dollar en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal 2,2 miljard dollar. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Volle kracht.
14: De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik vind het altijd fijn om de liedjes te mogen opzetten. Dus laat je het komende uur verrassen. Dit is wederom jouw muziekfabriek.
15: Ron van der Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
14: Zo, lekker geurig kopje koffie erbij. Ik hoop dat je meedoet. Hier is het eerste rijtje van 3. We gaan van start met een Spaans liedje van David Bisbal. Hier is Tamé, tu amor.
16: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje.
17: En draait op volle kracht.
16: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.
18: Muziekfabriek.

0: vriendschap van het goede doel. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Ik ben inmiddels lekker voorzien van een heerlijk kopje koffie. Wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Nou, ik ga dat je haar fijn voorschotelen.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: OMC, How Bizarre. En we begonnen dit rijtje van drie met David Bisbal. Dame, tu amor. Ik heb wederom drie prachtige liedjes voor je gevonden. Dit is de eerste. Het is die van Deacon Blue en Chris Rea. You know.

0: Coldplay, Clocks. En we begonnen dit rijtje van drie met Deacon Blue en Chris Rea. Wat een mooi te midden liedje, tenminste dat vind ik. Prachtig duet, Love's Great Fear.
1: iTurn Radio, wij zijn wat jij hoort.
0: Misschien is er behoefte aan een muzikale inbreng in de muziekfabriek. Nou, laat het ons even weten via www.rondvandesteen.nl.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren in North Carolina, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Brighton Beach, een gedeelte van Brooklyn, New York. Als tiener werkte ze als dienstmeisje en verdiende extra geld als babysitter.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het babysitter deed ze voor songwriters Carole King en Kerry Coffin. Er werd vaak beweerd dat Coffin en King werden geamuseerd door haar individuele dansstijl van boord. Zo schreven ze de Locomotion en lieten haar een demo opnemen. Het nummer was eigenlijk bedoeld voor Dee Dee Sharp. Echter, zoals King gezegd in een interview, wist hij dat ze kon zingen. Muziekproducent Don Kirshner was onder de indruk van het lied en van Boy's stem. Het nummer bereikte de nummer 1 in de Verenigde Staten in 1962. En verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en werd beloond met een gouden plaat. De twee songwriters schreven ook nog andere liedjes voor haar. Maar The Locomotion was het meest succesvol. Luister naar de Amerikaanse popzangeres Eva Narcissus Boyd, beter bekend onder de artiestennaam

0: van Little Eve en The Locomotion. Het is later nog eens overgedaan door Kylie Minogue. Misschien heb je enige suggestie voor de Jukebox Classic even laten weten via www.ronvandersteen.nl.
1: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
0: En hier zijn de volgende drie. We beginnen met De La Soul.

ik jou was, wie zou jij voor een dag willen zijn? Ja, wie zou ik willen zijn? Dat is voor jullie een vraag en voor mij een weet. Veldhuis en Kemper, daarvoor zat Train Soul Sister. En we begonnen dit rijtje van drie met De La Soul, Me, Myself and I. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Hier zijn de volgende drie. De Commodore.

0: vind het gewoon lekker.
1: I turn to you.
2: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Het liedje van Rocks niet al te serieus opvatten, want voordat je het weet zit je aan de Prozac. My Baby Left Me.
1: De Muziekfabriek.
0: En dan ga jij straks allerlei rekeningen naar me opsturen.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En dat kan ik me absoluut niet permitteren. Goed, daarvoor zat Paul Young, Every Time You Go Away en The Commodores en Easy. We gaan het tweede item gaan we lanceren en zoals je weet is dat de oude lullenplaat.
2: Ron van der Steen.
0: Hij was 12 jaar oud toen hij begon met zingen. Dat deed hij met zijn broers John, Frank en James.
3: Oude lullenplaat.
0: De broers kregen later hun eigen radioshow. Elke zondag voor een periode van 5 jaar in Washington D.C.
3: Oude lullenplaat.
0: Al snel maakte hij de overgang naar de wereldmuziek door af en toe in te vallen bij de Rainbows. Dit leidde tot een platencontract. Chess Records en Diddley speelde gitaar op Stewart's 1956 opname van Billy's Blues. In de vroege jaren 1960 begon Stewart samen met Billy Davis. Hij nam een lied op genaamd Fat Boy en had succes met zijn verdere opnames van Reap What You Sow en Strange Feeling. Terwijl Stewart bleef opnemen in de jaren 60 bleef het grote succes uit. Daarbij nam zijn gewicht toe en ontwikkelde hij diabetes. In 1969 kreeg hij een motorongeluk en liep daarbij lichte verwondingen op. Een maand daarna, dat was in januari, stierf hij slechts 2 maanden voor zijn 33ste verjaardag. Het gebeurde toen de auto waarin hij reed de rivier indook in North Carolina. Niet alleen hij, maar ook 3 bandleden kwamen daarbij om het leven. Tijdens de late jaren 70 en de vroege jaren 80 was zijn muziek het populairst onder de Latino's. Luister eens naar Billy Stewart. Hier is

0: Gelukkig heeft Billy Stewart een muzikaal document achtergelaten. Summertime, prachtig lied. Heb je enige suggestie voor de oude lullenplaat? Even laten weten via www.rondvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En ik kijk ernaar uit, dat kan ik je verzekeren. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan in de Muziekfabriek. Dat is die van Lenny Kravitz, I'll Be Waiting. Gevolgd door De Dijk, nergens goed voor, mits de klok het toelaat. Ik dank je weer hartelijk voor het luisteren. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

En een nummer 7 in de Amerikaanse Billboard Dance-lijst. Geweldig en fijn dat je erbij bent. 58 minuten in volle lengte. Welkom, dit

0: totaal geen moeite voor om je toch eventjes mee te nemen naar... of wel, doen we er veel moeite voor om je mee te nemen naar de troepen. Sunshine Music. Je hoort de muziek van Jimmy Cliff. Op jou.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Indirect waren ze betrokken bij het grootste gezelligste festival van Nederland. De Zwarte Cross. Maar ook bij Manjana Manjana in Hummelo. Heel pop.

officieel zeggen 80% in deze show. Ja, volgens de statistieken gaat het lekker. Ook met The Love Affair, A Day Without Love uit 68, al ik het is. En daarvoor de Rockers, de ex-Rockers. Normaal met voorman Benny Jolling als fijne van achter de keukengordijnen. En inderdaad, indirect waren ze betrokken bij de Zwarte Cross. Want zo lief Gijs en Jolling van Jolving en de Voeden Beatles. Ze begonnen er ooit mee als een geintje in Hummelsterbos. Oh, ja, oh, ja, goed hè. Geintjes leuk en dan later professioneel het grootste festival van Nederland organiseren. Dit is

0: Duitsland, lieve vrienden. Jawohl. Pas wel weer in die regio, hè, John. Jean-Paul. Leon, nou, dat doet weer goed tot z'n recht, hoor. Trio met da, da, da.
1: I don't love you. You don't love me. Aha, aha, aha.

Zitten met de Wax. Wax. Weet je nog eens, samen met Graham Goodman en Gold. En Linda Ronstedt heeft je veel bij samen geweest. Andrew Gold, the Never Let Her Slip Away. Sommige platen klinken zo zwoel als een natte kus.

1978. En met een onderbreking van 14 jaar blijven optreden tot en met 2015. Dat waren de Eagles. Even de laatste in de show, vrienden. Ik geloof je, ik doe de afwas. Ja, nee, ik sta op een café rooster. Maar dan erbij, we spreken elkaar.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt-het-vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt-het-vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens Buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer, droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
9: Patrick heeft de zomerkriebels.
10: Zomerradio.
11: Dit is de lunch.

ja, inderdaad, hè. Dinsdagmiddag. Ja, bedankt ook aan onze collega's natuurlijk hiervoor met de koffie en de koekjes en dergelijke meer. Maar ze moeten ze wel meenemen. We begonnen deze lunchbreak met Praise Cats natuurlijk en Shine On Me. Laat de zon maar schijnen, zou ik zeggen. Het is tenslotte toch zomer, hè. Inderdaad wel. En genieten, zo moet je het zeggen. Want ja, vroeger konden we meer genieten dan nu natuurlijk, hè. Want nu moet je allerlei maatregelen nemen als het te warm wordt en dergelijke meer. Vroeger zeiden ze, ja, geniet ervan. En morgen is het weer een andere dag natuurlijk. Dus de Praise Cats en Shine On Me. Hier is Elton John met The Boy, The Song.

Inderdaad, ze kwamen uit Duitsland. Of ze komen nog steeds uit Duitsland natuurlijk. Hè. Foreigner and Feels Like the First Time. Ja, dat is ook al lang geleden, denk ik. Nu de Men, een prachtige plaat om hier te draaien in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. En hier zijn de OG's. En dit allemaal met hun Love Train. Live vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag, het is dinsdag, het is zomer op je radio.

het nummer natuurlijk. Hè? Onze onvergetelijke song voor vandaag. Rainbow and Since You've Been Gone. We zijn er nog altijd, hè? Ja, je hoort ons wel iedere dag natuurlijk tussen tijd van 12 en 1 uur hier met de lunchbreak. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdagmiddag. Misschien is het wel al vakantie voor jou of zo. Wel, geniet ervan zou ik zeggen. Want ja, het is maar één keer zomer natuurlijk in een jaar. Hè? Inderdaad wel. De mooiste tijd van het jaar vind ik. Hier is ELO en Sweet Talking Woman. MUZIEK

inderdaad, de super suikerachtige vormde stem natuurlijk van niemand minder dan Neil Diamond en Song Blue. Hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Van harte welkom, moest je vast afstemmen. We hebben nog een boel goede zomerse muziek voor je klaarstaan. Hier is Dr. Hook when we are in love with a beautiful woman. Ja, inderdaad wel.

aanraden. Dansen wel het ene tegeltje op het andere. En dit allemaal met niemand minder, niemand minder dan Dr. Hook. En When You're In Love With The Beautiful Woman. Ik heb er nog zo eentje klaarstaan. Hier is Lou Rawls en Lady Love.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. En we gaan terug in de tijd. Natuurlijk wel. Vandaag vieren we de Verenigde Naties Wereldmeisjesdag. Zangeres Jasmin heeft zich ooit geëngageerd voor een songtest en titel voor meisjes aan de macht te schrijven. Het is net de kracht van het nummer, vind ik. De verschillende meisjes hebben zo'n partner gehad en dezelfde rotzooi meegemaakt op een moment, zoals ze zeggen, voort, we gaan met elkaar uit en we gaan ons eventjes heel goed amuseren. Hier is Jasmin en Meisjes. MUZIEK

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

achter mijn schreden dat onze hit heeft gevoerd deze week natuurlijk. En dat is Alex Warren en Fever Dreams. Weet je wel, zwetend wakker worden. Ja, daar zou het wel een klein beetje over gaan, denk ik. En nog tot het einde van 1 uur ben ik bij jou hier op de radio. Hier is Wally Tax. En Evidently...

inderdaad, lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb van Wally Tax natuurlijk. En dit dan met zijn Evidently. En dat allemaal op jouw dinsdag hier op de radio. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Hier is Randy Newman en Rider in the Rain.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

inderdaad, heel de week is hij onze artiest van de week natuurlijk, hè. Rummel van het Schuurwoud en dit allemaal met zijn liefde voor de muziek vandaag. Morgen weer een andere natuurlijk, want hij blijft onze weekartiest. En hier is Carlos Santana. Oye, como va?

0: versie van Norman Greenbow en het al met zijn Ken Ham. Zoals ik eventjes op de klok kijk, wel, dan is het weer alweer tijd om afscheid te nemen deze dinsdagmiddag. Bedankt om te luisteren. In ieder geval, morgen zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En hoop ik dat je er weer bij bent natuurlijk. Hè.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is Mot de Hoop. En de Golden Age of Rock and Roll.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.

0: Abba als eerste. En Lay All Your Love on Me.
1: Dit is een nieuwe uur Hits en Classics. Met Benny de Zwart.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwart in de Middag. Als tweede vandaag, dit duo, Vanessa

0: 13 over 1 hier bij iTurn. Op deze mooie dinsdagmiddag. George Ezra. En Green Green Grass. Onderweg hier bij iTurn. Een jarige vandaag. Hij wordt er, hoe oud wordt hij? 78. Cat Stevens en Tiffany.
1: iTurn Radio.
2: Yo, every day, iTurn Radio is highly recommended.

Coolio en Gangsta Paradise. We gaan wat dansen op deze dinsdagmiddag. David Guetta samen met Europe van vorig jaar. The Final Countdown.

hebben ook weer een stukje West-Vlaanderen. Is nog dit mooi ding. Blue Pearl. And Naked in the Rain. Ook nog in dit uur Alex Warren en Hanson. En Rob de Nijs, die is er ook weer bij.

Ondertussen 3:30. Hiba Arthur. De leukste hits tot 2:00. Hits en classics natuurlijk. Met straks nog Rob de Nijs tot aan de parelplaats. Eerst nog The Brothers Hanson.

16 voor 2. Hier bij iTunes met de paperplaat voor deze week. Mai Tai. One touch too much. Straks een beetje West-Vlaams op je radio. Een les West-Vlaams. Vandaag iets van de markt. Is nog de mannen van Blue Blood en Hold the Line.

0: zie je het voor vandaag? Vandaag is het groot examen, niet?
1: Ja.
0: Want we gaan naar...
2: Boerderij.
0: Nee, de boerderij niet. De markt, we gaan naar de markt.
2: De marktboerderij.
0: De markt, ja, de markt. En wat klopt op de markt? Het klopt maar van Oma's Vlaams. Dus vandaag, grote test. Groot examen. Oh, la. Ah, hier. Moet die look aan, van mijn moeder.
2: Ah, ja.
0: Het is best dat ik er aan pees.
2: Ik wil...
0: Ik wil van die gerokte look.
2: Van die gerokte look.
0: Vraagt hij van die gerokte look? Zeg het nog.
2: Van die gerokte look.
0: Ja.
2: De karcontact?
0: Ja, normaal gezien op de markt is het allemaal casu.
2: Ah ja? Oké. Okay.
0: Nee, doe maar. Doe maar dingen aan niet. Neuten. Wat een neuten?
2: Pistache.
0: Pistache nu, ja.
2: Een speciaal winkel.
0: Ah ja, de neutenwinkel, hè?
2: De neutenwinkel.
0: De neutenwinkel, zeg ik.
2: De neutenwinkel.
0: De neutenwinkel, ja. Hier, wacht. In de reken.
2: In de reken. In de reken is het alleen.
0: Ja, de reken, ja.
2: In de reken.
0: De reken.
1: Ja. Ze leren.
2: Ja.
0: Ze is aan het leren. Ze is aan het leren in de reken.
2: Dat is mijn exam.
1: Was geslaagd, denk ik.
2: Ja.
0: Wat was het?
2: Ik wil graag pistache.
0: Pistache nudden.
1: Ja.
2: Kaarsen.
0: Nee. We moeten zeggen kazen.
2: De man zei...
0: Kazen. Nee.
2: Kazen.
0: Nee, kazen. Is zonder de R. Kazen. Ja, kazen. Je mevrouw, mag een keertje proeven?
2: Mag een keertje?
0: Proeven. Ja, maar de smile van ergens.
2: Mag ik het proeven?
0: Ja.
2: Hallo, wij mag je de kazen proeven?
1: Ik mag je proeven.
2: Ja? Dankjewel. Wat is de naam van de strawberry?
0: Strawberry?
2: Aardappel is...
0: Nee, dat is patat. Aardappel is patat. Frezen. Aardbeien, ja.
2: Aardbeien.
0: Frezen.
2: Eén voor jou, één voor mij.
0: Tjoe.
2: Zoeter. Zoeter is dulce.
0: Ja.
2: Zoeter.
0: Zonder de R. Zoete.
2: Zoete.
0: Ja. Frituur. Fruit.
2: Fruit.
0: Frituur. Dat is alles het fritvet.
2: Fruit.
0: Dat is hier een examen, maar hoe zeg. Ja.
2: Ben goed, hè.
0: Ja. Frituur, dat is geen fruit, hè.
2: Oh. Is niet fruit.
0: De confituur is niet frituur, hè.
2: Is como mermelada.
0: Ja. Wat de confituur is van fruit gemaakt, ja. Maar daar niks met frituur te maken, hè.
2: Maar wat is de mermelada naam?
0: Confiture.
2: Ja.
3: Daar hebben we weer een stukje West-Vlaams bijgeleerd. Ook voor de Nederlanders. Confiteuren.

0: afscheid genomen in alle stilte met zijn vrienden en familie. Heeft de strijd verloren tegen kanker. Wel, kijk, met dit nummer kunnen we Lou van Put eren. Dat was trouwens een van de meest toffe gasten bij Radio Minerva. Daarom dit nummer.
1: Dat is na de vijfde keer dat ik bij jou Shannon Benidorm zit.

en ter nagedachtenis van Lou van Put, Radio medewerker, Radio Minerva, is niet meer. Was meteen de voorlaatste van vandaag. The Strangers met Sint Anneke. Morgen nieuwe afspraak. Tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
3: Nu op iTunes Radio.
4: Made in Holland.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Gerson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: de Russen hebben een gewone flat aangevallen. Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen 10 agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe en dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant, is er nog iets vrij aan de Scheveningse

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de Koninklijke Marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden.
3: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTurn Radio.
4: The radio station with

0: jouw dinsdag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele blauwe dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

luisteren. Welkom bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 21 juni 2026. Jullie de Tom Poes plaat van de week. Kaoma met het nummer Lambada. En wat staat er klaar voor je in deze muzikale tijdreis? Ik heb lekkers zomerse muziek voor je klaarstaan. De zomereditie

de parelplaat van de week. En deze week heeft het nummer de titel One Touch Too Much. En is voor de dames Mai Tai. En de keuzeplaat van deze week met de titel Without Your Love. De keuze ging tussen de Cats en Roger Daltrey. En voor de rest geen items, maar zoals ik net al zei, lekkere zomerse muziek tot aan de klok van 1. Ik start met Coop. En uit 2007 is dit het nummer SummerSlam. Ik zeg nogmaals van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druijvel.
1: 1978.

0: Summer Night City. Vandaag alleen maar lekkere zomerse muziek voor je op de radio. Met deze zomereditie van de muzikale tijdmachine. Nu, Black Summer, die zijn er ook. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers.
1: ...2022.

0: soort van zomerstrand nummer, zal ik maar zeggen. Met de verschrikkelijke vriendelijke titel Pulling Muscles from the Shell.
1: Nineteen

0: met Rick James in 1980. En je hoorde het nummer Summer Love. Je luistert naar de zomereditie van de muzikale tijdmachine. Nee, niet de items, niet althans, niet alle items die je gewend bent. Maar gewoon lekkere zomerse muziek op je radio. Volgende die in de player staat draagt de titel Long Hot Summer en is van Keith Urban.
1: ...2010.

0: 19 minuten voor de klok van 8 op deze dinsdagavond van 21 juli 2026. En je luistert naar de zomereditie van de muzikale tijdmachine. Met de band Love waren we in 1967 met het nummer Bummer in the Summer. Ik ga nog een klein stapje verder terug in de tijd. En dat doe ik met Chad en Jeremy en A Summer Song.
1: ...1964.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
1: 2006.

0: veel versies van het nummer Summer Breeze. Origineel trouwens van Seals and Croft, 1972. Nu uit 2006 hoorde je George Benson en Al Jarreau. Een nummer trouwens waar ook ontzettend veel covers van zijn is Summer in the City. En iemand die er ook wel een expert in was, was de heer Joe Cocker.
1: '94.

minuten voor de klok van 8 bij de muzikale tijdmachine. Tijd nu voor de artiest van de maand. Deze maand heeft Nanda Maas gekozen voor Bruce Springsteen. En vanavond staat het nummer klaar met de titel Born in the USA.

door de parelplaat van deze week. Elke week wordt gekozen door Timothy Wereldschut van iTunes Radio. En deze week hoorde je Mai Tai met het nummer One Touch Too Much. Komt van het album met dezelfde titel en kwam uit in 1986. Dit album trouwens kwam tot nummer 18 in de Nederlandse top 100 albumlijst. En was trouwens voor Mai Tai hun tweede studioalbum. Er kwamen totaal 3 singles van dit album. Turn Your Love Around stond 8 weken in de Nederlandse top 40 met als hoogste plek nummer 7. Female Intuition stond 9 weken in de top 40 met als hoogste plek nummer 9. En One Touch Too Much dan? Nee, mocht niet de top 40 in. 5 weken tipparade met als hoogste plek nummer 2, waar het 2 weken stond. Mocht dus geen alarmschijf worden. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. En wij danken u wederom voor het stemmen. Titel deze week is Without Your Love. En de keuze ging tussen The Cats en Roger Daltrey. 49 van u brachten 1 stem uit. We zijn bijna bij de 50. Daar wilde ik graag naartoe. The Cats kregen 12 stemmen. Roger Daltrey kreeg er 25. The Cats en Roger Daltrey kregen ook 12 stemmen. En er was er geen eentje bij die zegt: draait u ze alstublieft beide niet. Goed, dus de keuzeplaat is duidelijk. Roger Daltrey met totaal 37 stemmen. Without Your Love.

0: Inmiddels 6 minuten over de klok van 8 bij de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdag van 21 juli 2026. Beetje laat, maar ik heet je van harte welkom in de tweede uur. Een aflevering met lekkere zomerse muziek. En we starten dit tweede uur met These Dreams. Hier is die mooie band uit Seattle met die twee zusjes met hun achternaam Wilson, genaamd Heart.
1: ...1985.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1987.

0: Cock Robin met El Norte. We gaan verder met Jamiroquai en het nummer met de titel Summer Girl.
1: In 2017

0: Chels met Last Summer. Nu Drift Away. Het is origineel van de Engelse Mike Berry. En trouwens, je hoort een cover. En die cover komt van het album Atlantic Crossing. En die is weer van Rod Stewart.
1: ...1975.

0: Ja, ik ben er wel. Ik was er even niet. Nee, ik moest even wat veranderen in de playlist. Ja, wat hoorde je? Oh, Neil Diamond. Maar Let Me Take You In My Arms Again. We gaan naar de heer George Strait. Met het nummer, met de titel Here For A Good Time. Nou ja, tot uiteraard 9 uur natuurlijk.
1: ...2011.

0: waren beland in het jaar 1982. Je hoorde Joe Jackson met Breaking Us in Two. We gaan verder met Anita Baker en haar Sweet Love.
1: ...1986.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1988.

0: En dan lopen ze de studio uit. Pamela. Natuurlijk van de formatie Toto. Is het alweer hier tijd voor trouwens, by the way? Hiervoor?
1: Dat is het einde. Dat doet de deur dicht.
0: Nee, heb ik het helemaal juist. We zijn weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine. Deze zomerse muzikale tijdmachine voor vanavond. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Morgenavond vanaf 7 uur staat er weer een uur muziek klaar uit de jaren 50 en 60. En daarna gaan we de jaren 70 in. Het programma samen is nu genaamd The Rock'n'Roll and 70's Show. Jawel. Ze delen ook een Facebookpagina. Word daar lid van. Blijf daar op de hoogte. Uiteraard ook van de muzikale tijdmachine. Bart's Guitar Platform. En natuurlijk ook The Weeknd starts here. Het laatste nummer wat in de player staat. Je bent het gewend. Het is een live nummer. Nu ook. Deze week is die van Joanna Shaw Taylor en Joe Bonamassa. En draagt de titel. Hebben we dat nummer al niet eerder gehoord ergens? Jawel. Summertime. Wat rest mij nog. Blijf gezond natuurlijk van elkaar. Een hele fijne avond verder. Blijf lekker radio luisteren. Want er is toch niks op tv. En aankomende dinsdag is er weer zo'n zomerse aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot dan zeg ik tegen je, joep doei.
2: ...2016.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tibby Tijd met Tim Schuifmaat.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Oh, dat was gisteren de laatste plaat met Tim Nieuwenhuis. Tim, de avond, dank je wel daarvoor. En je weet het, hè, zoals altijd is zijn laatste plaat mijn eerste plaat. En vice versa. En daar moeten we wat mee doen. Aan het einde van de show moeten we een plaat hebben die er iets mee te maken heeft. Dus met Cool and the Gang, Stepping Out, ga daar maar even voor puzzelen. En stuur je inzendingen in via briefkaart. Het kan ook gewoon via de chat trouwens hoor. Geen probleem, zet dat even privé dan, anders weet iedereen het. En kan ook via de website, hè, via verzoeken. En zet er dan bij als opmerking, voorstel, laatste plaat. Hoezo? Is het Anita-avond? Ja, dat mag hoor. Als je Anita-avond wil, dan gaan we dat gewoon doen. Oh ja, ik zeg Anita-avond, maar ik bedoel Anita, goede avond. Sorry. Verwarring alom gelijk in de

0: door pindakaas. Zonder boter. Ja, goedenavond. Allemaal. Zo begin van je weekend lekker inluiden met fijne klanken en minder fijne klanken. Ja, je zag me vast zitten al, hè, daar. Op de achtergrond zie je op die foto de Twin Towers. Ja, dat is lang geleden, die foto. Is niet van gisteren dus. Met Bassie en Adriaan. Dat is toch gewoon gezellig.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.

0: Opgenomen in de Power Station, New York City, New York, USA.
1: Met iTunes Radio. iTunesRadio.nl.
0: Het is wel duidelijk dat daar ook klanken van Nile Rodgers in zaten. En Bernard Edwards ook natuurlijk, want die hebben het ook gecomponeerd. En waarschijnlijk zat heel die band er ook achter van Chic. Zo klinkt het wel. We Are Family. Fijne plaat. Uit 79. En deze plaat die komt uit 81. Level 42. En er komt meer level 42 aan vanavond. Dat weet ik nu al. En dit gaat over spelletjes. En over liefde. Nou, dan kan het nooit misgaan. Love Games dus. Stond 8 weken in de top 40. En als hoogste notering nummer 7.

natuurlijk, hè, ook Madonna Summer. If it hurts just a little. Ik zag bij elkaar 3 discoballen. Eén kleintje van Anita.

knopje, hè? Ik zat op de gong. Ik zat op de gong. I-82 is dit Love is in Control, finger on the trigger.

listening to iTunesRadio.nl. En voor Sandra, de Sandy Coast met True Love, That's a Wonder. Zo'n plaat uit 71.

That's a Wonder. Het is jammer dat Hans Vermeulen het niet meer doet. Maar de muziek hebben we natuurlijk nog wel, gelukkig. Zometeen Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Dit is Bob Carlisle met Butterfly Kisses.

Uit een goed jaar komt deze plaat trouwens hoor, 1976. Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Stond 5 weken in de top 40 met 27 als hoogste notering. Menno die zegt de groeten aan Barry, Samantha van het café, Blauwe Bob, Etje van Etjes Vlog uit Den Haag en Roy Dames. Lekker, vakantie. En hij vraagt deze plaat aan van Alphaville. Het klinkt als een melodietje dit, hè? Ja. Ik jij dat melodietje ook. Het komt tot 84. Stond 9 weken in de top 40 met 6 als hoogste notering voor deze mooie plaat van Alphaville.

0: Actuele verkeersinformatie. Er is één file te melden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Dat is 3 kilometer. Is goed voor 8 minuten vertraging. En voor de rest is er niks te melden.
1: Every day, iTurn Radio is highly recommended.
0: En wat ik wel kan melden is dat deze plaat is aangevraagd door Anita met de vriendelijke groeten aan Wimpy. Nou, dat staat er niet bij hoor, maar het is voor Wimpy, level 42. En het nummer heet dan eentje hoger, 43. Nummer 43!

stond Zekker al klaar. Nou, toevallig sleutte ik hem er gewoon even snel in. En dat was kantje boord, hoor. Want voor de oplettende mensen hadden gezien dat Frankie Goes to Hollywood eigenlijk al in de player stond. En dit introotje heb je misschien al een klein stukje kunnen horen. Ik hoef verder niet meer aan te kondigen wat het is dus.

on your heart. Wat een plaat, hè? Net ook die Frankie Goes to Hollywood en de Michael Zegger Band speciaal voor Robert Biemelstad met Let's All Chant. Ja, die gooide dat zomaar even in de groep. Ik denk, nou, gaan we wat mee doen. En daar zit Anita, Jan, Mark, Moon, René, Robert B, Tim Nieuwhuis, Wimpy en ik. En Anita vraagt deze plaat aan voor Wimpy. A Boys Town Gang. Can't take my eyes off you. Heb ik dat verleden week ook niet gedaan, zo best wel, joh. Dat kan best. Maar het komt uit een goed hart, hè, zo moet zien. Ja, ik krijg een hoog déjà vu gehalte. Hè? Mandela effect? Nee, dat is wat anders. Ach, we huppelen lekker verder. Gewoon stoel aan de kant. Niks aan de hand, mensen. Ja, jouw favoriet komt nog. You're just too-

heb ik hier een verzoekje van een zekere Mark. Ja, Mark, dat kan. Ik moet alleen even het bandje terugspoelen, geloof ik. Ja, een beetje spoelen nog. Ik moet die dingen gewoon ook gewoon gelijk terugspoelen, is veel beter.

in the morning. En dat is een lange versie, zoals je merkt. En dat, het leek wel Sinterklaas of kerst, joh. Het lag gewoon bij mijn voordeur. Een pakketje met allemaal fijne klanken, zoals deze, de Gap Band. Dankjewel, Mark, daarvoor. Iemand zei, kan Luther ook nog even langskomen vanavond? Nou, hij stond een beetje vast op de A16, maar ondertussen had hij alle tijd om te komen. En wilde hij graag dit nummer ten gehoor brengen. Caesar Superleden.

versie met Luther ervoor. Ja, die heb ik dus niet. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Die heb ik dan weer wel. En dit is ook een langere versie, maar niet de versie die hij bedoelt dus. En daarvoor Luther Vandross met Caesar Super Lady.

gespind met Zion Jones. Gaan we nu verder met de Commodores, de Night Shift. Het zit eraan te komen natuurlijk. Hè? Ik weet niet of jij een Night Shift hebt deze nacht. Of dat je gewoon naar bed kan gaan zometeen. Kan ook. Ik denk de meeste wel, maar goed. We gaan altijd even door, hè, na 12 uur. Met Dance in the 90's sowieso.

De verzoek speciaal voor Ellie en Renéetje met vier hartjes erbij. En die ga ik draaien. En wanneer? Nou, nu. Dit is Bruno Mars. I just...

Tai Tai, genoemd naar de tropische cocktail trouwens, was een Nederlandse discogroep. Die werd samengesteld door producers Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. En de single One Touch Too Much, die is afkomstig van het gelijknamige album, stond 5 weken in de tipparade en bereikte daar de 2e plaats. One Touch Too Much, Mai Tai.

0: tafel boven.
1: Ja, ik zag je verzoekje binnenkomen al. Ja, ik heb hem al klaargezet ook, ja. Ja, dikke groeten aan de mensen. Aan alle luisteraars. Ja, ja, tuurlijk. Kus voor Moon, ja. Ja, had je het gezien? Ja, ik ook, ja. Ik had het ook gezien. Ja, zal ik hem maar gewoon draaien voor je? Ja, hoi Moon, zeg.

zeg je? Roze wolk. Roze, geen witte. Nou, dat horen we volgende week wel dan. Ik ga hem instarten. Voor Paula van Boven. ZZ en de Maskers.

mooi toch? Het tootje lager, vroeg of laat uit 1983. En Anita vraagt nog een plaat aan van Sade. Still in love with you uit volgens mij 2011, die koers. Als ene laatste plaat. En dan nog weer de laatste. Oh, gaat hard in die tijd.

van Sade, Still in Love with You, aanvraag door Anita. Hey, we begonnen deze dag met Cool and the Gang, Stepping Out. Dat was namelijk de laatste plaat gisteren bij Tim Nieuwenhuis, Tim in de avond. Dankjewel daarvoor. En ja, dat brengt ons bij de laatste plaat. Stepping Out van, weet je ook alweer? Dinges, ik ben het even kwijt, die naam. Nou, Joe Jackson, dat zou kunnen. Is het niet geworden. Maar het had zo voor de hand gelegen om dat te doen. Ja, ik weet het. Toch niet. Ik heb gekozen voor deze. Wie is het? Tony Jackson. Stepping Out. On the Groove. En daarmee sluiten we af deze mooie dinsdag. Hey, fijn weekend.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Dance the 90s.

0: woensdag. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10:00 werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig